radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

Yeah.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog.

radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juli vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo'n geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Verbetering, herintree, gedetineerden en jazz in Stadsarchief. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren.

0: waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp die 260 mensen het leven kostte is morgen een jaar geleden. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Oudekerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amsterlanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Oudekerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de Burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Spaar-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed!
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
1: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na twee albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1 24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium en begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Luke Combs en The Weeknd daar hun fans

0: van half tien.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Drie nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn drie bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Frequin, Erika Speel en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden drie nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met Marcel Hergaarden.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. En we starten deze week met de film Tanner. Het verhaal draait allemaal om de zeer talentvolle pianovirtuoos Nicky. Door zijn gehooraandoening is hij genoodzaakt met gehoorbescherming door New York te lopen en is zijn muziekcarrière eigenlijk ten einde. Hij is nu daarom pianostemmer met een uitzonderlijk goed gehoor voor tonen en andere geluidjes. Met zijn mentor Harro Horowitz, gespeeld door Dustin Hoffman, gaan ze de huizen langs om piano's te stemmen. Als Harry de code van zijn kluis is vergeten, blijkt dat Nicky op zijn gehoor deze weet te openen. Nadat hij dat kunstje ook nog eens weet te doen voor een vriendinnetje, krijgt ook een groep criminelen hier lucht van. En voordat hij het weet, zit Nicky in de georganiseerde misdaad en loopt alles in zijn leven weer iets anders. De misdaad-thriller Tanner is het filmdebuut van documentairemaker Daniel Roer, die we kennen van de documentaire Navalny en werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is dit keer een documentaire met de titel Het Hart van Amsterdam. Een documentaire waarin 40 jaar terug werd begonnen, maar waarvan een van de investeerders, de omroepvereniging VARA, zich terugtrok en het hele project op de plank bleef liggen. Via crowdfunding kon het project weer opnieuw worden opgezet en werden de oude opnames nu afgewisseld met nieuwe interviews die het verschil tussen het Amsterdam van toen en nu extra weten te accentueren. Het Hart van Amsterdam is een documentaire over de penose, bordelen, gokpaleizen en de hele onderwereld uit die tijd die een rijk beeld geeft over de bijzondere personen en het Amsterdam uit de 80e jaren. De film Het Hart van Amsterdam kun je vanaf nu gaan zien in de bioscoop en werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Tanner en de documentaire Het Hart van Amsterdam. Als jij ook van plan bent één van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier en zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Nieuwe reizigerspassage station Amsterdam-Zuid en Neelhaus gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Neelhaus is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd naar archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim 2600 euro op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Want vanaf 6 juni zit TuneIn Jam FM op een andere tijd. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, TuneIn voor een dier, What's Cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Verbetering, herintree, gedetineerden en jazz in Stadsarchief.
4: Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Hiertoe is een intentieverklaring getekend waarin staat dat tijdens de hechtenis al snel wordt begonnen met begeleiding om de delinquenten te helpen op het gebied van onder andere werk en schulden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit zou moeten leiden tot een verminderde terugval in de criminaliteit en een meer veilige stad. Het Amsterdam Stadsarchief heeft de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek 1930-1939 binnen de muren. Destijds was het Carlton Hotel dé plek waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Oudekerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Oudekerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de Burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met een The Gold Tour waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Nieuwe reizigerspassage station Amsterdam-Zuid. En Nail House gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Nail House is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. En veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Fréquin, Erika Spil en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiaanse bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Verbetering, herintree, gedetineerden en jazz in Stadsarchief. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Hiertoe is een intentieverklaring getekend waarin staat dat tijdens de hechtenis al snel wordt begonnen met begeleiding om de delinquenten te helpen op het gebied van onder andere werk en schulden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit zou moeten leiden tot een verminderde terugval in de criminaliteit en een meer veilige stad. Het Amsterdam Stadsarchief heeft de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek 1930-1939 binnen de muren. Destijds was het Carlton Hotel dé plek waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. En Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd naar archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim €2600 op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze juni kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Finding Emily. Een komische film over een student en muzikant Owen die op een avond hopeloos verliefd wordt op een meisje Emily. Emily geeft hem haar telefoonnummer, maar als hij haar de volgende dag een appje wil sturen, blijkt dat er één cijfer in het telefoonnummer te ontbreken. Owen, die Emily dolgraag nog eens wil ontmoeten, start erop een serieuze zoektocht naar zijn nieuwe vriendin. Hij wordt erbij geholpen door een studenten die toevallig voor haar studie een onderzoek moet doen dat verliefdheid uiteindelijk tot gekte leidt en in Owen het perfecte onderwerpsobject ziet. Van de makers van Bridget Jones en Love Actually werd de komisch-romantische film Finding Emily tenslotte gekeurd vanaf 6 jaar en is nu te zien in de bioscoop. De tweede film die ik voor je mocht bekijken is getiteld Backrooms. Backrooms is een horrorfilm die gaat over meubelverkoper Clark. Hij vindt in de kelder van zijn winkel in stoelen, meubels en banken een portaal naar een ruimte achter zijn winkel. Het blijkt een groot labyrint te zijn van gangen en verlaten kantoorruimtes. Hij probeert de ruimtes in kaart te brengen door iedere avond het verborgen labyrint te betreden. Maar het aantal ruimtes lijkt oneindig te zijn en zelfs hier en daar wat te veranderen. Clark praat erop met zijn psycholoog die hem nog probeert te redden. Uiteindelijk blijken de geheime ruimtes toch niet zo onschuldig te zijn als hij aanvankelijk dacht. De horrorfilm Backrooms heeft lovende kritiek ontvangen en lijkt een succesvolle horrorfilm te gaan worden die je vanaf 16 jaar zelf kunt gaan zien in de bioscoop. Deze week twee films over zoektochten in de romantische comedy Finding Emily of de spannende film Backrooms. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: @4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Avipsky in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
7: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
9: Personal trainer in Carré en Johan Cruijff Arena na Harry Mania. Mijn naam is Angelique Spoor. De Amsterdamse indie rockband Personal Trainer werd in 2018 in het leven geroepen door bandleider Willem Smit. Sinds die tijd speelt de groep met variabele muzikanten. Na 2 albums, uitverkochte concerten in Paradiso, waarvan er zelfs 1 24 uur duurde, het winnen van een Edison en meerdere festivaltours, is de band te zien op het podium van Koninklijk Theater Carré op 18 september. Nu Harry Styles met zijn entourage weer is vertrokken, maakt de Johan Cruijff Arena zich op voor de volgende niet-voetbalgerelateerde evenementen. Dat begint vrijdag 19 en zaterdag 20 juni met de jaarlijkse optredens van de toppers. Op 30 juni staat de Duitse Schlagerfestivalzangeres Helene Fischer op het podium. En begin juli geeft Bruno Mars er 4 concerten. Volgende maand komen ook countryzanger Lou Combs en The Weeknd daar hun fans verblijden met muzikale voorstellingen. En 24 oktober is het publiek welkom bij het Amsterdam Music Festival. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. En in Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Oudekerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Oudekerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de Burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Zie jij het nieuws nog voor het training wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op 23 euro per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op 666 euro per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond, 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Nieuwe reizigerspassage station Amsterdam-Zuid en Neelhouse gekocht door VPRO. Mijn naam is Angelique Spoor. Mooi nieuws voor trein- en metroreizigers. Op 1 november opent de spiksplinternieuwe Brittenpassage op station Amsterdam-Zuid. De doorgang is 15 meter breed en is voorzien van moderne liften, winkels, roltrappen en een fietsenstalling met daglicht. Deze ingebruikname vormt tevens de start van de verbouwing van de huidige Minerva-passage, die 3 keer zo breed en 1,5 meter hoger moet worden. Neelhouse is een kunstwerk van de 54-jarige artistiekeling Leonard van Münster. De creatie bestaat uit een klein huisje met bewoners als protest tegen lege plekken in de stad, terwijl er geen ruimte is voor kunst. De eerste plaatsing van dit tiny house was bij de Schinkelhaven. De tweede keer kwam het terecht aan de Weteringschans. Het iets wat vervallen gebouwtje is inmiddels gekocht door de VPRO en zal gerenoveerd en wel geplaatst worden in de tuin van hun gebouw in Hilversum. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. En afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Fréquin, Erika Spil en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Verbetering, herintree, gedetineerde en jazz in Stadsarchief. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeente Amsterdam en justitieel complex Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om de herintree van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Hiertoe is een intentieverklaring getekend waarin staat dat tijdens de hechtenis al snel wordt begonnen met begeleiding om de delinquenten te helpen op het gebied van onder andere werk en schulden bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit zou moeten leiden tot een verminderde terugval in de criminaliteit en een meer veilige stad. Het Amsterdam Stadsarchief heeft de tentoonstelling Jazzjaren, Mensen, Migratie en Muziek 1930-1939 binnen de muren. Destijds was het Carlton Hotel dé plek waar jazz en swing werden gekoesterd. Sterren op dit gebied die langskwamen in de hoofdstad waren onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Josephine Baker. Ook werden er nieuwe clubs opgezet, zoals onder andere Negro Palace en de Kit Kat Club. Kortom, genoeg te zien op de expositie aan de Vijzelstraat, die tot en met 13 september te bezoeken is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yes, Jam.

Als het zo rond carnavalstijd is in Nederland, dan kunnen we over een, dan kunnen we nadenken over een plaatje te maken over, jawel, pindakaas. Gwen Guthrie had er geen carnaval voor nodig. Ze schudde deze track Peanut Butter zo uit haar muziek allemaal. Hoppatee. Bijzonder, hè? Eigenlijk kun je over elk onderwerp zingen natuurlijk. Nou ja, bijna alles. Hè. Sommige onderwerpen kun je mij maar beter niet voorschotelen. Ik denk dat ik daar een iets te uitgesproken mening over heb. Ja, dan maak je kans dat we niet helemaal op één lijn komen te zitten. Als we het hebben over één van de beste tracks ooit, dan zitten we wel op één lijn. The Message van Grandmaster Flash. En ja, The Furious

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. En mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen en de minimumtemperatuur ligt dan rond de 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Oude Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd naar archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan één na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim €2600 op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM.
3: Ja, we kunnen weer hoor.
4: 3, 2, 1, let's go!

herinner dat we dit draaiden in de discotheek destijds. Ja, we gingen een beetje heen en weer voor de mensen, de jongere mensen onder ons. Denk, wat is een discotheek? Ja, dat is wat je tegenwoordig de club noemt. Hè. Ja, we gaan naar de club, ja. En discotheek is een beetje een oud woord natuurlijk, maar goed. We zijn ermee opgegroeid en zo weten we

0: Knol.
1: Nou, gekkigheid ten top, Rob.
2: Goedemiddag.
1: Hij is weer terug, hè?
2: Hij is weer terug.
1: Lijkt wel Manke Nelis.
2: Ja, terug van weg geweest, wat leuk.
1: Ja, ik maar eens even de nostalgie weer even van zolder halen, hè?
2: Ja, af en toe moet dat even, hè?
1: Ja, dan denk je van nou, dat is toch wel, dat was toch wel heel goed. Hoorde ik laatst.
2: Ja, achteraf wel. Ja, achteraf als je dat zo hoort. Ja, zeker. Zeker goed.
1: Dezelfde, ik keek van de week een documentaire over André Hazes. Ja, die is natuurlijk ook groot geworden. Vooral, nou nog groter. Of, ja, omdat heel veel mensen zijn muziek gingen luisteren vanwege zijn overlijden. En toen werd hij in één keer heel groot.
2: Klopt.
1: Gek, hè?
2: Ja. Ja, gebeurt bij meerdere artiesten, hè?
1: Ja.
2: Als ze het loodje leggen, dan, dan gaan de platenverkoop gaat omhoog.
1: Gaat als een raket.
2: En dan worden ze op de radio gedraaid.
1: Ja.
2: Vaker.
1: Dan denkt men, hé, dat is leuk.
2: Ja.
1: Zeg,
2: heel apart, hè?
1: Ja, apart bijzonder is dat, hè? Maar ja, goed, dan krijg je het gewoon door de airplay natuurlijk. En dan gaan mensen luisteren, ja, dat is toch wel goed. Ik ga er toch een cd'tje of een plaatje van kopen. Het is Rob aan de knop, hè? Het is weer de bekende donderdag, Rob. Jij zit aan de knop, jij mag het zeggen, hè? Jij hebt weer een leuk trackje uitgezocht. Althans, daar ga ik vanuit.
2: Ja. Nou ja, ik heb een paar weken weer eventjes op Spotify rondgezworven.
1: Ja.
2: Toch weer de donkere klok van Spotify, zeg maar, afgegaan.
1: Ja.
2: En ik vind het toch altijd leuk om dan iets aparts te vinden.
1: Ja.
2: Dat verhaal kennen we.
1: Ja.
2: En ik vond dus een muziekje van een elektronisch duo.
1: Kijk, hoppatee.
2: Doppler effect. Doppler effect.
1: Hey, wat goed.
2: En het nummer wat ik wil laten horen is heet Voice Activated.
1: Voice Activated. Dat is het.
2: Ja, en volgens mij begint het ook zo, het nummer ongeveer.
1: Ja, ik ken het namelijk.
2: Ja. Ja, het is een nummertje dat nog uit de vorige eeuw komt. Ja, 1999.
1: Ja.
2: Het is net op het randje.
1: Op het randje.
2: Op het randje, maar ik heb nog nooit van deze band, deze duo nooit gehoord. Dus
1: nee.
2: Voor mij is het ook nieuw. Ze bestaan al heel lang, sinds 1995.
1: Ja.
2: Dus, maar ik heb nog nooit een noot van ze gehoord.
1: Oké. Okay. Nou,
2: een week geleden.
1: Ja. Jij zegt het nu zo. En ik ken de track inmiddels een beetje. Ik ken er een stukje uit. Zo moet ik het zeggen.
2: Oké.
1: Ja.
2: Ja, dus wat heb ik dan al gezegd? Nee, ze komen uit Detroit trouwens. Het is het lijkt alsof het een Duitse band is.
1: Ja.
2: Doppler effect. Tenminste, het klinkt voor mij erg Duits. Maar
1: ja,
2: ze komen dus echt uit Detroit, uit de Detroit scene weer.
1: Ja.
2: En ze maken een beetje ijzige, koude electro.
1: Okay.
2: En met een beetje techno erdoorheen.
1: Ja.
2: Doet mij weer heel erg denken aan Kraftwerk.
1: Hmm. En die riedeltjes en zo, en elektronische geluidjes.
2: Ja, Kraftwerk was ook wel wat afstandelijk klonkend en koud.
1: Ja.
2: Maar ook intrigerend.
1: Ja.
2: En dat heeft deze jongens ook. Het is Gerard Donald heet hij.
1: Mm-hmm.
2: Het is een duo. En het gekke is dat ik alleen zijn naam tegenkom. En de andere, zijn naam kan ik niet vinden.
1: Nee.
2: Maar Gerard Donald is wel een redelijk bekende man in de scene.
1: Mm-hmm.
2: Dus die komt ook uit een andere band, Drexia. Dat
1: Juist.
2: Is ook een elektronisch bandje.
1: Okay.
2: Die is meer bekend, denk ik, dan Doppler Effect.
1: Ja.
2: Dus dit is voor hem een side project.
1: Ah, oké. Ik zie zo even 1, 2, 3 hierop. Ik was mee aan het typen. Gerald Donald en William Scott. En het leuke is, aliasen hebben ze ook. Omdat ze Doppler Effect heten, houden ze het een beetje in het Duits-talig. De ene heet dan Der Cyclus. En die andere noemt zich dan Dr. Otto Henke. Dat zijn dus hun aliasen.
2: Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja.
2: Daar kwam ik dus niet achter.
1: Nee.
2: Maar dat doe jij dan weer eventjes.
1: Ja,
2: goed.
1: Vingervlug op de toetsenbord.
2: Ja. En het leuke is, zij gebruiken dus thema's. En dat is wetenschap, technologie.
1: Ja.
2: En dat soort onderwerpen.
1: Ja.
2: Alleen ik zal er niet echt, ik zal het niet echt herkennen.
1: Nee.
2: Ik luister naar het hele plaatje. Dus als het goed klinkt, dan is het goed. Dat maakt het mij bijna niet uit waar het over gaat.
1: Nee, precies.
2: Maar ja, goed, dat is nou helemaal zo.
1: Ja. En het mooie is ook, wat is goed, hè? Want wat jij goed vindt, vind ik bij wijze van spreken helemaal niks of andersom. Dus als het bij jou zelf, en jij brengt het in dit programma, halleluja, gelukkig. Bij jou is het overgekomen als yes. Dus dan gaan we hem ook gewoon in de uitzending fietsen. Zo is het ook.
2: Ja. Ik hoop dat iedereen het leuk vindt, dit hoort.
1: Ja. Nou ja. Kijk, het leuke is, jij komt vaker met elektronische muziek aan. Daar ben ik ook ontzettend fan van. Dus, dus we kunnen wel, de mensen kunnen wel wat verwachten natuurlijk in die richting ook weer.
2: Ja. Nou, ik vind het echt heel leuk hoor, dat het bij jou in het programma komt.
1: Ja.
2: Echt heel leuk.
1: Ja, nou ja, zo hebben we iets bedacht en dan ga je het uitvoeren. En vervolgens hoe lang zijn we al bezig op zo? Een half jaar of een jaar al?
2: Ik denk dat we al een jaar of misschien zelfs iets langer al...
1: Oké, toch al.
2: Dit programma doen, ja.
1: Ah, toch al, ja. Nou, wat mooi.
2: Ja.
1: En het grappige is ook, dat Doppler-effect, dat is genoemd naar de Oostenrijkse natuurkundige Christian Doppler. En het is een beetje een raar effect. Dat is, betekent dat je waarnemende frequenties van een geluid of golf, dat verandert wanneer de bron zeg maar dichterbij je komt of van je afgaat. Net zoals je bijvoorbeeld een trein hoort, die hoor je in de verte. En als die langs je gaat, hoor je een ander soort geluid. En als die weer van je afgaat, wordt dat geluid weer anders.
2: Ah, bijzonder.
1: Ja, dat is het Doppler-effect.
2: Ja. Ja, het is gewoon een wetenschappelijke benadering.
1: Precies.
2: Die naam dan pakken, ja.
1: Die frequenties die flobberen zo de ruimte in.
2: Ja, inderdaad.
1: Over frequenties gesproken die weer uit de ruimte in.
2: Wat ik nog wel kan vertellen, is dat ze spelen op zondag 2 augustus. Spelen ze op het Dekmantelfestival in het Amsterdamse Bos.
1: Oh, wat goed. Nou, daar kunnen we ze dus even live aanschouwen.
2: Ja. Ze spelen dan zeg maar op de laatste dag van het festival.
1: Ah.
2: Dus dat is misschien wel leuk voor de luisteraars om daar eventjes, als ze erheen gaan, om daar eens heen te gaan.
1: Ja, nou.
2: Dus aanschouwen.
1: Ja, nou dan zet ik de track op en dan mag iedereen voor zichzelf bepalen of hij dat belangrijk vindt om er naartoe te gaan of niet. In ieder geval bedankt voor je bijdrage weer deze week, Rob.
2: Ja, oké.
1: En dan spreek ik jou over 2 weken weer.
2: Yes.
1: Ja, yeah. Tot dan.
2: Tot dan.
1: Hoi.
0: That is incorrect. Try again.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Rechter fluit gemeente terug bij bouwplan Mercator in Nieuw-Vennep. En gemeente zoekt kandidaten voor koninklijke onderscheiding. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Haarlemmermeer moet het bouwplan voor winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in project Mercator in Nieuw-Vennep alsnog voorleggen aan de gemeenteraad. De bestuursrechter in Haarlem heeft dat bepaald na een rechtszaak van omwonenden, supermarkten en een vastgoedonderneming tegen de gemeente. Volgens de rechter is daarbij een fout gemaakt in de besluitvorming. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit te herstellen. Inwoners van Uithoorn kunnen vanaf nu mensen voordragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2027. De gemeente zoekt inwoners die zich al jarenlang op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Bijvoorbeeld als vrijwilliger of door uitzonderlijke prestaties in hun werk. Dit jaar kregen 9 inwoners van Uithoorn al een lintje als waardering voor hun inzet. Een voordracht kan worden ingediend bij de gemeente waar de kandidaat woont. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: Drop.
1: Ik had een trekdrop gekocht, Edwin.
2: Nou, zeker.
1: Ja, laatst was laatst een Heerle en toen kocht ik een trekdrop.
2: Ja, zeker. Ja. Dat was hartstikke goed.
1: Ja, een heel zakje trekdrop.
2: Ja.
1: Weet je wat ik moest betalen?
2: Nou?
1: €5.
2: €5, dat ja. Is niks.
1: Dat is niks, voor een trekdrop.
2: Dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks.
1: Ik heb me altijd afgevraagd, waarom ga je een dialect bedenken waarom je alles omhoog moet praten? Dat is toch raar?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Maar dat is toch raar?
2: Is er ook een dialect dat je naar omlaag gaat?
1: Ik heb werkelijk geen idee.
2: Ik heb werkelijk geen idee.
1: Ja, we kunnen het nu gewoon bedenken.
2: Ja, nieuw dialect. Gewoon een nieuw accent bedenken. Ja. Nieuw dialect.
1: Het jam dialect.
2: Ja, we gaan allemaal als een DJ gaan praten.
1: Ja, heel fantastisch. Ja. Laten we dat maar niet doen.
2: Dat iemand op je werk zegt, zou je dit willen doen? Ja, natuurlijk, dat gaan we doen.
1: Zeg Maurice, zou jij even een mailtje willen sturen aan die man van logistiek? Ja, dat ga ik doen. Ja, dat staat nu stip op nummer 1.
2: Ja, hier live, vanuit de zaak.
1: Het is toch alle gekheid op een stukje, mensen. We natuurlijk even weer aan de lijn. Voor de trek erop. 3 trekjes ga jij droppen.
2: Ja. Ja, weer 3 heerlijke trekdropjes.
1: Ja.
2: En 1 gaan we helemaal draaien. Althans, jij dan.
1: Ja.
2: En 2 laat ik even horen. Sneak preview.
1: Oh.
2: Maar misschien zondag, aanstaande zondag, bij Edwin On. Die andere 2 nog, helemaal. Kijk, het zijn alle 3 heerlijke jam-knallers. Dus ze passen natuurlijk helemaal hier op de 104.9.
1: Zo is het maar net, smooth en funky.
2: Dus wat is er dan nummer 3 geworden vandaag?
1: Ja.
2: Dat is Nigel Hall en Do It On My Dime.
1: Zo, wat is dat dan? Do it on my dime.
2: Ik weet niet wat hij met zijn dime bedoelt, maar. Maar goed.
1: Een dime was volgens mij voorheen een muntstuk, hè?
2: Ja, dat klopt. Alleen als je dan leest hoe hij dat nummer heeft geschreven. Want Nigel omschrijft het nummer als een herinnering aan een wilde nacht zonder spijt. Nou.
1: Dat nou dus, heel.
2: Ja. Dus dat.
1: Nou ja.
2: Dat is de achtergrond van deze track. Dus, en heeft daar een drummer producer Charles Haynes voor ingestuurd.
1: Haynes ook gewoon.
2: En een gitariste, een vrouw, Ella Feingold.
1: Hey, wat goed.
2: En ook nog een saxofonist. Dus het is helemaal analoog, akoestisch een trackje, zeg maar.
1: Daar houden we van, hè?
2: Maar wel met een dikke funk groove, zeg maar.
1: Ja.
2: Nou, dat is altijd lekker.
1: Ja, dat is sowieso pas altijd natuurlijk bij jam. En Do It On My Dime. Ik lees het je net even. Het is meer letterlijk van doe het op mijn kosten. Ik betaal alles.
2: Ja.
1: Dan gaan we het allemaal regelen. Figuurlijke
2: en
1: zin.
2: En daarna
1: dan,
2: krijgt hij die hete nacht, zeg maar.
1: Ja, precies. Hot night.
2: Dan komt er wel zo'n heerlijk nummer uit.
1: Ja. Dus. Zullen we een stukje mopje ervan draaien?
2: Doe eens even een klein mopje.
1: Even kijken of ik kan vinden. Ja, gaat lukken. Zo.
2: Ja.
1: Dat is een lekker basje.
2: En die heerlijke funkgitaar, hè?
1: Ja. Oeh, wat goed. Zo.
2: Oh. Ja.
1: Oh jee, en dit is dan nummer 3 zelfs. Wat wordt 2 en 1 dan?
2: Nou ja, dat is nummer 3 en hij is bezig met een album. Phoenix gaat dat heten.
1: Ja.
2: Dus er komt nog veel meer van deze man uit. Dus,
1: Nigel Hall.
2: Nigel Hall, houd hem in de gaten. Nou, de volgende man is nummer 2.
1: Mm-hmm.
2: En die horen we vaker op jam. Hij brengt de ene na de andere uit. Maar dan kan je zeggen, er zit heel veel troep bij tussen. Maar dat valt wel reuze mee eigenlijk. Want we hebben het over Michael Gray samen met zangeres Kelly C.
1: Kelly C ook gewoon.
2: En Kelly C, die kennen we ook natuurlijk wel. Maar dit nummer heet Give It To Me.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een perfecte plaat die op de donderdagmiddag in de Traffic Jam past natuurlijk.
1: Oh.
2: Een soort disco house-achtige plaat met authentieke 70s en 80s vibes.
1: Hey, nou. Wat is dat nou weer?
2: En een strakke sound. Nou, strakke sound moet je ook bij jou wezen.
1: Ja.
2: Met een paar pingeltjes erin.
1: Oh, een paar pingels en riedels. We kunnen nog een keer een podcast maken, Edwin, met pingels en riedels.
2: Ja, ook leuk.
1: Ja, dan halen we Rob erbij. Van Rob aan de knop.
2: Welke prijsvraag? Uit welke hit komt deze pingel?
1: Ja, pingel. Dingetje.
2: Alleen een pingeltje laten horen.
1: Pingeltje. maar pingeltje bedoel ik een aanslag van een keyboard of een leuke gitaar.
2: Of een gazelle, een guitar.
1: Ja. Dat is een wereldplaats van brainpower.
2: precies. Die blijft altijd vet
1: ja,
2: ook.
1: Ja. Zeg, die Michael Gray, is het een idee om even een stukje te... Hè?
2: Ja, doe maar even een stukje, ja, want het knalt er ook gelijk in.
1: Dan komt hij aan.

0: is een typische Michael Gray productie.
1: Kijk eens.
0: Pompen de baslijn.
1: Ja, daar sta ik ook.
0: En funky guitars.
1: Oh, die Kelly Garcia, die kan de strot wel open trekken.
0: Ja. Dat doet ze zeker, want ze heeft vaker tracks met Michael Gray gemaakt. Onder andere de cover van Donna Summer, MacArthur Park.
1: Ja.
0: Het nummer Over and Over bijvoorbeeld, ook Good Love. En haar meest recent is natuurlijk You're Gonna Make Me Love Somebody Else.
1: Oh.
0: En dat is eigenlijk ook weer een cover.
1: Ja, goed zeg.
0: Ik ga hem niet zingen, maar als je hem hoort dan denk je, oh ja, dat is die natuurlijk.
1: Oh, ja. Zing hem eens.
0: Nee, ik ben niet zo goed. Nee, ik moet eerst een kop thee met honing nemen.
1: Ja, en een snoepje. Een honingsnoepje.
0: Ja, een trekdropje.
1: Ja, een trekdropje. Zo goed bij stemmen. Hè. Dat is, vaak is dat 's avonds. Ja. Hè. Dan heb je 8 keer in de badkamer gestaan. En een soort galmpje, dan kan je even oefenen. En dan hoppatee.
0: Een beetje bubbelen in zo'n rietje, in een glaasje.
1: En dan, dat heb ik ook nooit begrepen.
0: Dat doen al die zangers. Maar blijkbaar, ik heb het meerdere mensen zien doen. Ik denk, blijkbaar is het toch goed op een of andere manier.
1: Nee, dat is toch raar. Je gaat toch niet als tennisser, ga je toch ook niet eerst een gehaktbal draaien? Wat is dat nou?
0: Misschien is het goed voor je tennisarm.
1: Nee, dat deed André Hazes toch ook nooit. Kom op. Nee. Gewoon opstaan.
0: Kijk, als ze nou met de gehaktbal gaan slaan, dan heeft het nog een raakvlak meteen.
1: Ja, een raakvlak inderdaad. Ja. Nee, dat moeten mensen echt mee stoppen met die gekkigheid. Gewoon opstaan, zingen, doen.
0: Opstaan en zingen. Nou, er zijn zat zangers die dat ook doen. Precies. Opstaan en knallen.
1: En lukt het op dat moment niet, dan is het gewoon op dat moment niet gelukt. Hoppatee.
0: Nee, helaas.
1: Niet zo raar.
0: Nou ja, een zangeres die dat altijd wel lukt, dat is Suki Soul.
1: Suki ook gewoon.
0: Suki, je zou zeggen Japans. Maar als je Suki Soul trouwens opzoekt, dan doet het mij het altijd denken. Er zit één foto bij als je Suki Soul googelt. Misschien kan je het er live bij pakken. Ken jij nog Jazz and the Plastic Population? Mm, dat was zo'n lange blonde dame.
1: Ja.
0: Nou, als je Suki Soul ziet, heeft ze er wel heel veel van weg. Hoor.
1: Echt?
0: Ja, ze had van het geblondeerde haar. Dan zou je bijna zeggen, joh, dat is Jazz van de Plastic Population. Maar ja, die is inmiddels alweer tegen de bejaarde leeftijd, denk ik.
1: Ik zie het staan, ja. Nou ja, ja.
0: Dus als je daarna Jazz intikt met Griekse IAZZ, dan krijg je meteen de foto van haar in geblondeerde versie. En dan denk je, dat zoek je zo.
1: Ja, verrek zeg. Nou ja. Het is er hoor. Volgens mij is het er
0: gewoon.
1: Het
0: is gewoon, hè? Het is gewoon een zusje. Is wel een dochter.
1: Zusje, dochter, oma.
0: Maar goed, wel een heerlijke track die ze gemaakt. Ain't No Doubt heet het.
1: Ain't No Doubt.
0: Ain't No Doubt. Dat is een heerlijke crossover tussen Soulful House, Disco en Feel Good Funk.
1: Kijk, hoppatee, zitten er ook riedeltjes in?
0: Ongetwijfeld. Er zitten zeker wieltjes in. Een hele vette break zit er nog in. Het is eigenlijk gewoon heerlijk om deze track te draaien voor de luisteraars.
1: Hoppatee, en dat in de Traffic Jam op donderdag. De dikke donderdag, Edwin.
0: Ja, de hele dikke donderdag. Ja. Waar jij alweer lekker naar het weekend toe werkt.
1: Zo, hoppatee. Je kunt er maar gewoon uitkijk op hebben. Hè? Dat je denkt, van, nou, ik ben nog 4 dagen verder. Ik hoef er nog maar één.
0: En volgens mij wordt het van het weekend gewoon weer mooi weer. Meestal zit het net tegen, dan is het weekend slecht. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen.
1: Nou, dan weet ik het wel. Dan gaan we gewoon uitkijken naar het weekend.
0: Precies. Ja, barbecue aan.
1: Barbecue aan. Motorrijden.
0: En motorrijden.
1: Ja.
0: En dan moet het goed komen.
1: Jij zegt dat zo. Ik zag gisteren Arnie op tv. Je weet wel, hoe heet hij ook alweer?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen Arnie Albert.
1: Ja.
0: Reinhard Oelemans.
1: Ja. En toen moest ik denken aan zijn tegenmeespeler. Ferry, Somotje of zo?
0: Ja, Peter Kelder heet hij toch?
1: Oh, was hij dat?
0: Oh nee, die Ferry Somotje, dat
1: toch,
0: was die motorrijder.
1: Ja, motorrijden. Ja, fantastisch.
0: Ja, die zit er nog in, hè, die motorrijden.
1: Motorrijden. Ja, die is gewoon vanaf het begin af. Dit is gewoon zijn job geweest voor 40 jaar lang in GTST zitten.
0: Ja, onvoorstelbaar.
1: Ongelooflijk. Goed, nou, jouw joppie heb je ook weer mooi volmaakt, Edwin, bij deze, om in dit programma even te komen vertellen over 3 track dropjes.
0: Precies, precies.
1: Ik spreek jou zondag in Edwin On, hè, tussen 2 en 4 hier op Jam.
0: Precies, zondag zien we elkaar weer en dan, tot tussen 2 en 4.
1: Nou, zo is dat. En in de tussentijd heb ik Suki. Die is niet Soek, want ik heb hem gevonden. Suki is al gewoon even opgezet.
0: Hey. And it ain't no doubt.
1: Hey, no, it ain't no doubt.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. En de agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen en de minimumtemperatuur ligt dan rond de 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Ouderkerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de 4 seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Ouderkerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM Traffic Jam.
3: Let's get started. You may learn something.
4: 3, 2, 1.
5: Money's back on.
6: Becky's.
7: I'm in a cave, y'all.

0: wat een trackje zeg. Het intro van deze track met het geheim van Levin Kelly. Deed al vermoeden dat het om adem ging. Deze track Breathe is er eentje in het rijtje van Becky's trackjes. Je weet wel van die trackjes die, ja, die net even anders zijn dan anders. Hè. Dit half uur dus Becky's trackjes als mooi muzikaal onderdeel van de Traffic Jam op, jawel, Jam FM. Gauw verder met But I Love.
1: I gotta be real with you, baby.

gezegd worden. Push the Button is een trackje uit 84. Het gaat over de opkomst van computers en technologie. Ja, toen nog iets futuristisch, hè? Ja. De tekst is deels speels, maar ook kritisch. Ja, mensen geven natuurlijk steeds meer controle aan de machines. Of andere dingen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Want wees nou eerlijk, wie heeft er nog nooit AI gebruikt op zijn mobiel of computer? Ja, toch? Ja. Dan geef je dan een beetje aan over, hè? Becky's Trackies zou Becky's Trackies niet zijn als we een track overslaan van Flowchart. Ze hebben het over Ask the Boss hier in de Traffic Jam.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25% naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn sociaal media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Grote reunie voor 30 jaar Amstelveen College. En Aalsmeer krijgt 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Amstelveen College organiseert op zaterdag 10 oktober een grote reunie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de school. Oud-leerlingen, oud-medewerkers en betrokkenen van het Amstelveen College en voorgangers zoals het Snellius Lyceum, Casimir Lyceum en Posthoorn MAVO zijn welkom. Bezoekers kunnen herinneringen ophalen, oude klasgenoten ontmoeten, op de foto met hun voormalige klas en zelfs weer een les volgen van een oud-docent. Meer informatie en kaartverkoop zijn te vinden op www.dereuniecommissie.nl. De gemeenteraad van Aalsmeer benoemt en installeert op donderdag 18 juni 3 nieuwe wethouders. Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries. Door hun benoeming komen 3 zetels in de gemeenteraad vrij. Die worden ingevuld door Thijs Boer van de VVD, F.H. Sparnaai van de CDA en Willem Kikkert van D66. De vergadering begint met een toelichting op het coalitieakkoord 2026-2030. Ook staan belangrijke financiële onderwerpen op de agenda. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Cool Notes natuurlijk. Uitgebracht in het jaar 1985. En het nummer werd destijds een grote hit. Bereikte datzelfde jaar de 14e plaats in de Nederlandse top 40. Daar ben ik blij mee, want het is een hele leuke plaat en een hele leuke track. En die wordt hier bij Jam FM zeker ook met een warm hart gedragen. Dus Cool Notes, volgens mij vorig jaar of zo nog hier in Nederland geweest. Als het niet dit jaar nog ergens was in het voorjaar.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25% naar 2,25%. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn social media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: 3 nieuwe wethouders in Ouder Amstel. Mijn naam is Emily van Steen. Maandagavond stond de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van PRO, D66 en VVD. Daarnaast mocht burgemeester Suzanne de Rooij van Zuiderwijn 3 bijzondere wisselingen begeleiden. Er was veel lof voor de vertrekkende wethouders Victor Frequin, Erika Spil en Rineke Korrel, die de afgelopen bestuursperiode succesvol hebben afgerond. Tegelijkertijd werden 3 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Maarten de Groot, Stijn Nijssen en Jeroen Klaassen. De bekendmaking van de portefeuilleverdeling volgt later. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

luisteraars van Jam FM. Welkom terug in deel 2 van 60 Minutes of Classics hier op de donderdagavond met Hans van der Heijden. Iets of wat zijn stem verloren, dat had je al lang door inmiddels. Maar ik zei het al, de kwaliteit van de muziek, die doet het hem in dit programma.

dance classic van de 70s, 80s en 90s. En hoor je af en toe wat oude knarren voorbij komen. Ik denk ook dat de mensen uit deze band niet de jongste meer zijn. Te oordelen aan dit nummer uit 1986. Ik weet natuurlijk al lang waar ik het over heb, want deze sound is...

aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

plaatje draaien van niemand minder dan Luther Vandross. En dat is deze inderdaad. Ik ga een beetje afscheid van je nemen. Ik ben er volgende week donderdag uiteraard weer van 6 tot 7. 60 Minutes of Classics met mijzelf, Hans van der Heijden. Maar vergeet vooral ook...

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letsert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens die minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten. Als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpdiensten ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25% naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen.
7: Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Extra onderzoek voor aanpak rotonde bij gezondheidscentrum Uithoorn. En verborgen tuinen openen hun deuren tijdens Open Tuinen West. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn laat aanvullend onderzoek doen naar de bodem, bermen, verhardingen en het asfalt rond de rotonde bij het gezondheidscentrum aan de Maximaallaan Faunalaan. Met het onderzoek wil de gemeente de geplande herinrichting goed voorbereiden en bepalen welke maatregelen nodig zijn tijdens de werkzaamheden. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de waterbodem en de ondergrond. De resultaten moeten helpen om het project veilig en efficiënt uit te voeren. Op zaterdag 13 juni doen ruim 20 verborgen stadstuinen in Amsterdam-West mee aan Open Tuinen West en zijn ze gratis te bezoeken. Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen in de tuinen van de Geuzenhof, Natuurtuin Slaattuinenweg en verschillende historische binnentuinen. Naast de tuinen zijn er lezingen over natuur, biodiversiteit, waaronder presentaties over wespen en bijen. Het evenement valt samen met de Dag van de Architectuur en laat zien hoe groen en architectuur in de stad samenkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: Rebecca Ferris. Met One Temptation, de 12-inch version. En daarvoor draai je Wax. Right Between the Eyes in 12-inch extended mix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Oh, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Door met een bijzondere drunken mix van Scott Heron. The Bottle.

tot ontbreking met het nieuws en lokaal regionaal nieuws. De 12-inch version van Radio.

0: Frankie. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letsert in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25% naar 2,25%. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bouw van Nieuw Giezenhof in Duivendrecht stilgelegd naar archeologische vondst. En ruim 650 fietsers namen deel aan 1 na laatste dorpentocht. Mijn naam is Emilie van Steen. De bouw van woonproject Nieuw Giezenhof in Duivendrecht is tijdelijk stilgelegd na een archeologische vondst aan de Rijksstraatweg. Tijdens graafwerkzaamheden werd vermoedelijk een oude put ontdekt. Archeologen onderzoeken momenteel of het inderdaad om een historische beerput gaat. In dergelijke putten worden regelmatig oude gebruiksvoorwerpen gevonden die meer kunnen vertellen over het verleden van een locatie. Het is nog niet duidelijk wat de vondst precies inhoudt en of dit gevolgen heeft voor de planning van het bouwproject. Nieuw Giezenhof omvat 36 nieuwbouwwoningen, waaronder sociale huur- en koopwoningen. En de jaarlijkse dorpentocht door Amsterdam heeft zondag 656 deelnemers getrokken. Ondanks een grijze start van de dag stapten veel mensen alsnog op de fiets toen de zon doorbrak. De tocht brengt deelnemers langs verschillende dorpen in de regio en is voor veel fietsers een vaste traditie. Met de tocht werd ook geld ingezameld voor Stichting Anders Amsterdam. En dat leverde ruim €2600 op. Volgend jaar wordt de dorpentocht voor de laatste keer georganiseerd. Na bijna 50 jaar stopt het evenement vanwege een tekort aan vrijwilligers, teruglopende deelname en een steeds vollere evenementenkalender. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM 104.9 FM.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n €1000 kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Grote reunie voor 30 jaar Amstelveen College. En Aalsmeer krijgt 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Amstelveen College organiseert op zaterdag 10 oktober een grote reunie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de school. Oud-leerlingen, oud-medewerkers en betrokkenen van het Amstelveen College en voorgangers zoals het Snellius Lyceum, Casimir Lyceum en Posthoorn MAVO zijn welkom. Bezoekers kunnen herinneringen ophalen, oude klasgenoten ontmoeten, op de foto met hun voormalige klas en zelfs weer een les volgen van een oud-docent. Meer informatie en kaartverkoop zijn te vinden op www.dereuniecommissie.nl. De gemeenteraad van Aalsmeer benoemt en installeert op donderdag 18 juni 3 nieuwe wethouders. Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries. Door hun benoeming komen 3 zetels in de gemeenteraad vrij. Die worden ingevuld door Thijs Boer van de VVD, F.H. Sparnaai van de CDA en Willem Kikkert van D66. De vergadering begint met een toelichting op het coalitieakkoord 2026-2030. Ook staan belangrijke financiële onderwerpen op de agenda. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker: het dak gaat eraf. Let's go!
1: This program is sponsored by 3D Music.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Vanavond is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week. Overal waar je komt staat Jan.

dat zeggen we nog wel eens op een feestje. Ja, het leuke van deze plaat is dat Are You Ready van Mason de Masonette is geen gewone houseplaat. Het is een plaat met natuurlijk een sample. Maar die kreeg een hele speciale betekenis. Want Mason kreeg namelijk toegang tot originele multitrack opnames van de jaren 70 van de soulgroep First Choice. Die natuurlijk wel bekend is hier bij Jam FM. En die bouwde daar een compleet nieuwe productie omheen. Ja, Are You Ready dus betekent letterlijk de muzikale tijdmachine in. Originele studioopnames van 70-jarige soulgroep. Nou, dat is natuurlijk de tijd voor een feestje. Ja? Dit is Jam FM. Het is 17 over 8 hier in Oudekerk aan de Amstel. Welkom dat je bezig bent hier bij het programma Jam Crackers. Ik heb zometeen voor je klaarstaan een heerlijke plaat van Ten Snake met een verhaal over een

0: met onder andere Matthew Wilder en Oliver Chittum in de remix. Dus stay tuned for more, want we hebben ze hier voor jou klaar liggen, hoor.
1: Jam FM, new music.

0: van half negen.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het ongeluk in Zeeland met een groep fietsende kinderen in Vogelwaarde is nu ook een vierde fietser overleden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe btw-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. En het vijfsterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open, nadat het eerder in opspraak was gekomen vanwege het grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuw.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Filmmaker Pim Giel uitgeroepen tot beschermer van het jaar. En aansluiting N522 bij Ouderkerk tijdelijk dicht. Mijn naam is Emilie van Steen. Filmmaker Pim Giel is door Stichting Beschermers Amsteland uitgeroepen tot beschermer van het jaar 2026. Hij kreeg deze prijs toegekend bij de feestelijke opening van de 18e editie van de Amstelanddag op buitenplaats Wester-Amstel. Hij ontving de prijs vanwege het grote succes van de film Hoop in de Hoep. De documentaire toont de vier seizoenen in Polder de Ronde Hoep. De film ging 2 oktober 2025 in première in Cinema Amstelveen. En wat oorspronkelijk als een eenmalige vertoning bedoeld was, mondde uit in de best bezochte film ooit in Amstelveen. En het verkeer in Ouderkerk moet volgend weekend rekening houden met een tijdelijke wegafsluiting. De aansluiting van de machineweg op de N522, de burgemeester Stramanweg, is afgesloten van vrijdagavond 12 juni 8 uur tot zaterdagavond 13 juni 7 uur. In die periode wordt het versleten asfalt van de busbaan vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdenburgsingel en de Jacob van Ruisdaalweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Voor reizigers met het openbaar vervoer verandert er weinig. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Oxygen. Een beetje zuurstof op zijn tijd kan natuurlijk geen kwaad, hè? Hey, het is tijd voor het volgende.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.
0: Twee versies. We beginnen met het origineel van Oliver Cheatham. Get Down on Saturday Night. En daarna de blender versie. Ik zal hem nog even aanzetten. Nou, de ingrediënten zitten er weer in, dus laat me komen.

een lekker verhaaltje. Het is weer echt fantastisch dat we dat hebben klaarstaan. Een kringloopwinkel in Arnhem namelijk. Ja, wat is daarmee? Nou, die dachten dat medewerkers een leuke donatie hadden gekregen. Ja, maar het bleek een slang van 1,5 meter te zijn. Het reptiel zat keurig verpakt in een plastic bakje. En alsof iemand hem eigenlijk had ingeleverd bij de afdelingen huishoudelijke artikelen. Terwijl een medewerker hem prachtig vond, namen de meeste collega's eigenlijk liever een flinke omweg om naar het kantoor te komen. En na 1,5 uur werd de onverwachte klant opgehaald door de dierenambulance. De vermoedelijke gedachte van de eigenaar was, ja, het is niet meer mijn type dit type huisdier, maar misschien past hij beter bij een ander interieur. En dat zal zomaar kunnen natuurlijk, hè. Het verhaal over de slang brengt mij op deze plaat. Ten Snake, Here's Comic Cat.

0: Vrijdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
2: Synthesis track. Dus stay tuned.
0: Dit is hem. De donderende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump. Met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden.
16: De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
17: Extra onderzoek voor aanpak rotonde bij gezondheidscentrum Uithoorn. En verborgen tuinen openen hun deuren tijdens Open Tuinen West. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn laat aanvullend onderzoek doen naar de bodem, bermen, verhardingen en het asfalt rond de rotonde bij het gezondheidscentrum aan de Maximalaan Faunalaan. Met het onderzoek wil de gemeente de geplande herinrichting goed voorbereiden en bepalen welke maatregelen nodig zijn tijdens de werkzaamheden. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de waterbodem en de ondergrond. De resultaten moeten helpen om het project veilig en efficiënt uit te voeren. Op zaterdag 13 juni doen ruim 20 verborgen stadstuinen in Amsterdam-West mee aan Open Tuinen West en zijn ze gratis te bezoeken. Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen in de tuinen van de Geuzenhof, Natuurtuin Slaattuinenweg en verschillende historische binnentuinen. Naast de tuinen zijn er lezingen over natuur, biodiversiteit, waaronder presentaties over wespen en bijen. Het evenement valt samen met de Dag van de Architectuur en laat zien hoe groen en architectuur in de stad samenkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met de altijd soulful en funky Ronald Richel.
18: Nou, dat we soulful zijn, dat is zeker. Luister maar. Wij zijn
19: Amsterdam to the world. You're locked into the sound of the streets. This is Jam FM. Amsterdam number one. This is Jam Crackers.

0: lekkere plaat om even mee te beginnen met een show natuurlijk. Hè. Sam en Dave waren het soul-duo dat elk podium eigenlijk veranderde in een feestje. Met klassiekers als Soulman die we net draaiden, maar ook Hold On en I'm Coming. Brachten ze natuurlijk energie die nog altijd doorwerkt in de soul, funk en zelfs in de rockmuziek. Hun live optredens waren eigenlijk zo explosief moet ik even zeggen, dat ze bekend stonden als het Double Dynamite duo. Dus dat is wel grappig om te horen. En welkom terug bij het tweede uur Jamcrackers. We hebben voor jou klaarstaan het volgende. Dat is de Classical Artist.
1: The Classical Artist.
0: En dat is vanavond Inner Life.
1: The Gaat die nog een keer?
0: Artist. Ja, zie wel. Ze hebben er zin in hoor, die computers. Ik zei dus Inner Life. Daar komt hij hoor. Eerst beginnen we met deze. Moment of my life and the-

disco genieën Genies, Patrick Adams en Greg Carmichael. En terwijl Jocelyn Brown en Leroy Burgess voor de onvergetelijke vocalen zorgden. Met klassiekers als Moments of My Life, Ain't No Mountain High Enough, legden ze ongemerkt een deel van het fundament voor de housemuziek die jaren later zouden volgen. Twee tracks draaiden we achter elkaar, natuurlijk eerst die ene, Make It Last Forever, die we net draaiden. En natuurlijk Moments of My Life. Hier bij de Mic 104.9. Hey, het is 21 over 21. Een dubbele tijdmelding, dat is leuk. We gaan verder met deze. Hier is Camomile en Deep in the Mix. In de mix zometeen trouwens, na 9:30. Hè. Vergeet het niet. De mix van DJ Ruud E. He's standing on. Vanaf 21.30. Hier.

0: van half tien.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Bij het ongeluk in Zeeland met een groep fietsende kinderen in Vogelwaarde is nu ook een vierde fietser overleden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuw.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Marie.

0: 30 over 9 op deze donderdagavond, de 11e van de juni. Tekenen we aan de mix van vanavond van DJ Ruud I. En Robert neemt een biertje tijdens de mix. Nou, lekker proosten, Robert. Hier is DJ Ruud met zijn mix van vanavond. Veel plezier.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with DJ Rudd. Jam FM. Turn that damn music up. Jam Mix On.

0: weet dat er een heleboel lekkere ballades vanavond weer gedraaid gaan worden. Wij sluiten af ook met een ballade van Grover Washington Jr. en Just the Two of Us.
1: Ja, dat is all, folks.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump. Met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
13: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the quiet storm. The quiet.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden.